No, I didn't know. Oh, indeed. Well, I hear you. It's still a day of news. Nearest to a money. Venus. Oh, I know the daughter. We demoed, none we demoed the care and us on the night. Get them a juicy name. The mother told them a dangerous. Star wat er wat om het. Hij deed een citroenen die liep tegen de schuur dat ook zei in een la salle René disco is je de naam dan in een da monta. Is een effort dan. Nee, als het